Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.2.

0: für eine Nacht. Ein Wort.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen, dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de gevangenis van Hasselt is maandag rond 1:30 middags brand uitgebroken in een cel. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Een gedetineerde die in de cel aanwezig was, ademde rook in en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen evacuatie van het complex nodig. Het is al de vierde keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt in de Hasseltse gevangenis. In IJsde heeft de politiezone Lama afgelopen vrijdag een gesignaleerde man kunnen arresteren. De man stond geseind omdat hij nog een openstaande gevangenisstraf moest uitzitten. Toen agenten hem opmerkten aan de Pauwengraaf, zette de verdachte het meteen op een lopen. Na een korte achtervolging kon de motorpolitie hem klemrijden en in de boeien slaan. Hij is overgebracht naar de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Vandaag wordt een zeer zonnige en hete zomerdag met temperaturen tussen 29 en lokaal 31 graden. Door de zwakke wind blijft de warmte hangen en volgt een zwoele zomeravond. Ook de nacht brengt nauwelijks verkoeling. In de steden blijft het rond 22 graden.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

meisje dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

Hand in hand, het kleine stadspark is gevuld met duizend bloemen. En de vogels die er fluiten, lijken allemaal haar lieve naam te noemen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natoercriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natoercriterium van Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

mijn lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad, iedereen

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zonhoven zijn gisteren twee vrouwen zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde rond 7:30 's morgens op het kruispunt van de Kempse Steenweg en de Heuveneindeweg. De slachtoffers, een vrouw van 32 uit Nieuwerkerken en een vrouw van 39 uit Zonhoven, werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar. Rond 10:00 was de weg weer volledig vrijgegeven. Bij Speedline Slot Racing Club in Diepenbeek nemen wekelijks 40 piloten het tegen elkaar op met telegeleide miniatuurauto's. Een opvallende verschijning in deze mannenwereld is de 20-jarige Zita Kremers. Ze reist al 14 jaar mee en behoort inmiddels tot de absolute top van de club. Na het overlijden van haar vader, die haar de passie bijbracht, blijft de club voor haar een bijzondere plek van steun en eerbetoon. Vandaag wordt een zeer zonnige en hete zomerdag met temperaturen tussen 29 en lokaal 31 graden. Door de zwakke wind blijft de warmte hangen en volgt een zwoele zomeravond. Ook de nacht brengt nauwelijks verkoeling. In de steden blijft het rond 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: veiligheidsgordel vastgeklikt en handen op schouderhoogte aan het stuur, dan zit je helemaal perfect in je autozetel in de driver's seats. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Trouwens ook een van mijn favoriete plekken in de driver's seat van een of andere kar. Het is maar wat jij graag doet natuurlijk. Een andere zaak waar ik ook wel best mee onder de voeten kan, dat is muziek draaien voor jullie. En ik heb vandaag weer leuke plaatjes meegebracht. Gary and the Pacemakers, wat dacht je van Huip Elbert, van Sandra, van Gerard Wendland, ja, Oost-Duitsland, en van deze Frankie Evelyn.

0: Dat was Benny Nijman, helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. Op 56-jarige leeftijd is hij overleden aan kanker in 2008. Maar hij liet ons schatten van platen na. Onder andere Waarom fluister ik je naam nog? En deze die we net draaiden, Ik weet niet hoe. Trouwens, voor de mensen die het niet zouden weten, Benny Nijman was een Maastrichtenaar. En dat liet hij ook klaar blijken, zo is dat. Jerry Lee Lewis nu met Gentle Age, terug naar 1972.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

helemaal in de dance mood. Gerard Wendland, zo vroeg in de ochtend al dansen met mij in de morgen. Ik ga aan mijn tweede espresso beginnen. Misschien u ook wel, of wie weet heeft u wel gekozen vandaag met deze temperaturen voor een ijskoffie. Dat mag natuurlijk ook. John Rawls nu met Fools Rushin'.

De Duitse Sandra met haar Maria Magdalena. Het is vandaag, even kijken, dinsdag, nee, 28 juli. En we zijn zo langzaam maar zeker aan de volgende hittegolf begonnen. Dus het gaat nog wat puffen en zweten worden de volgende dagen. Wij zorgen alvast voor verkwikkende en frisse muziek. Nu uit Frankrijk, van een zekere Christophe Les Marionnettes.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

Dat was er eentje zonder woorden als derde en laatste plaat in ons Relike van vandaag. Daarvoor hoorde je What a Fool Believe van de Doobie Brothers en Christophe met Les Marionettes. En die zonder woorden, dat was eentje van Herb Albert, de Work Song. Werken, dat zit er bij ons vandaag niet in met deze temperaturen misschien en waarschijnlijk bij u ook wel niet. Tenzij het absoluut moet natuurlijk. Anders dan luistert u gewoon mee naar Eddie Cochran en Come On Everybody.

En als de Hasselaren onder elkaar over deze zangeres praten, dan zeggen ze: Os Fabienneke doet het toch goed, hè? Inderdaad, Fabienne de Mol, alias Axel Red. Zo werd ze wereldberoemd en ze heeft heel wat dikke hits geschreven. Onder andere deze in 1993, Jaton. Jetaton, moet ik zeggen, om helemaal precies te zijn. Nu een beetje disco uit de 80's met The Secret Service en Flash in the Night.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Hij zong er gewoon even eentje tussendoor. Je hoorde Gerard Cox. En in 1970 waren een aantal jongens in de studio bezig om wat geluidsapparatuur te testen en nieuwe drumgeluiden uit te proberen. En hetgeen ze op plaat gezet hadden of op band gezet hadden, klonk zo goed dat ze meteen besloten om het uit te brengen onder de naam Neanderthal Man. En een groepnaam moesten ze ook hebben. Ze noemden zich The Hotlegs. Het werd een wereldwijde hit en het verkocht meer dan 2 miljoen exemplaren, deze Neanderthal Man. En The Hotlegs, zult u zeggen, nu, die jongens die werden achteraf gewoon weg. Ten CC.

Maar geef toe, als je zo'n leuk nummer in elkaar gebokst hebt, dan zou je het er ook wel uitbrengen. Ja, inderdaad. De Hotlegs en de Neanderthal Man. Laten we nu even de heren van de Hotlegs in een latere gedaante terug in het woord, als het ware, als Stent CC. Ik heb Donna voor je klaarstaan als laatste vocale plaat vandaag hier in Espresso. En weet je wat? Straks na 10 uur is er Geert de Knut met de Lunchbox. Zeker en vast blijven luisteren. En ook om 5 uur vanavond komt Koen Baks langs met Hallo Limburg. Tussendoor de gekende Ludomix, zoals u hem 24 uur per dag hoort en 7 dagen op 7. En ik ben er morgen terug, weer om 9 uur, met alweer Espresso. Graag tot morgen!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

Dat is echte liefde, hè? That's amore. Dat is Dean Martin uit de naoorlogse jaren 1953. Het is intussen 7:07. Een hele goede morgen. Dinsdagmorgen 28 juli is pas nog Ludo de laan uitgestuurd met zijn koffie mee. Maar morgen is hij hier opnieuw vanaf 9:00 in de ochtend met terug een lekker kopje koffie. Ik hoop erop. Songs van Cassius Clay. Dit uur ook Creedence Clearwater Revival komt eraan. We hebben Cindy en Bert ook voor jou. Dit uur. Wat nieuws, wat info, wat weetjes. Het is de Wereldhepatitisdag. Straks meer erover na Pierre Kartner, alias Vader Abraham, samen met zijn smurfen.

Wereldhepatitisdag, vandaag 28 juli. Op de internationale dag tegen hepatitis wordt een vuist gemaakt tegen de chronische hepatitisziekte. Vooral in Amerika wordt deze dag gevierd, gezien er daar ruim 1,25 miljoen inwoners aan deze ziekte lijden. Maar ook in de rest van de wereld wil de organisatie veel aandacht vragen voor de seksueel overdraagbare ziekte. Wereldhepatitisdag, 28 juli.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ik ben echt wel fan van de liedjes van Anna Marie. Ze bracht heel zachte muziek in der tijd, maar ook lekkere countryplaten, zoals Blue Blue Day. Anna Marie was dat, een liedje uit 1974. Heel kort, geen 2 minuten lang. Met Kokomo, his piano en orchestra daarvoor. Straks herdenken wij Otto Hahn, vandaag op 28 juli. En laten we eerst genieten nog eens van Don McLean.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 28 juli, vandaag gedenken wij de Duitse chemicus en natuurkundige Otto Hahn. Hij stierf op 89-jarige leeftijd op 28 juli 1968. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de kernchemie. In 1938 ontdekte hij samen met zijn medewerkers de kernsplijting van uranium. Een doorbraak die grote gevolgen had voor zowel de wetenschap als de ontwikkeling van kernenergie. Voor dit baanbrekende werk ontving hij in 1944 de Nobelprijs. Na de Tweede Wereldoorlog zette Hahn zich actief in voor het vreedzame gebruik van kernenergie en waarschuwde hij voor de gevaren van kernwapens. Otto Hahn wordt herinnerd als een van de invloedrijkste natuurwetenschappers van de 20e eeuw.

Fruit Mary, de eerste keer werd het uitgebracht door Ike en Tina Turner en gevolgd door onder meer Creedence Clearwater Revival. Fruit Mary hier op Radio Ludo. Goeie voormiddag, dit is jouw toonaangevende retro radio met jaren 80 muziek van Mr. Mister.

Stand By Me van Benny King kreeg een makeover door Cassius Clay, fantastische muzikant in 1963. En Erik van Eigen daarvoor, met vanavond schrijf ik jou een brief van onze kleinkunstenaar hier in Vlaanderen en de man van het luisterlied. Laat je creativiteit de vrije loop en ontdek hoe je een oud dienblad kan omtoveren tot een uniek kunstwerk. Voor deze workshop laten we je inspireren door twee bijzondere kunststromingen. De dromerige sfeer van romantiek en de verrassende sfeer en de beelden van het surrealisme. En dat kan nu donderdag 30 juli van 13:30 tot 15:30. Met een collage bouwen we stap voor stap een nieuw beeld op. Daarna kan je verder experimenteren met verschillende materialen. Medewerking van Avanza Limburg in de Celle Broederstraat 13 in Hasselt. Upcycling heet het. Geef een oud dienblad een nieuw leven. Het is een lessenreeks. Alle informatie bij Ina Arts of bij avansalimburg.be. Telefoon is 011 56 01 00.

De grootste evergreens op Radio Ludo, She's in Love With You, Suzy Quatro. We moeten het liedje ergens oriënteren, einde van de jaren 70. Fijne voormiddag, A Song for Anna. Hier is nog eens de instrumentalist Paul Mouriat.

0: Richard Anthony, een beetje Franstalig werk op de radio. Il faut croire aux étoiles. Het is bijna 11 uur op Ludo. Straks nog meer van die toonaangevende radio. Met weetjes, nieuwsjes en natuurlijk ook jouw muziek. En richting 11 uur doen we dat met de Dixies, Kaap en G, Bobby G. En ook Joost Nuissel hier uit Nederland is ons 2 jaar terug ontvallen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Tot zo.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de gevangenis van Hasselt is maandag rond 1:30 'smiddags brand uitgebroken in een cel. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Een gedetineerde die in de cel aanwezig was, ademde rook in en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen evacuatie van het complex nodig. Het is al de vierde keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt in de Hasseltse gevangenis. In IJsde heeft de politiezone Lama afgelopen vrijdag een gesignaleerde man kunnen arresteren. De man stond geseind omdat hij nog een openstaande gevangenisstraf moest uitzitten. Toen agenten hem opmerkten aan de Pauwengraaf, zette de verdachte het meteen op een lopen. Na een korte achtervolging kon de motorpolitie hem klemrijden en in de boeien slaan. Hij is overgebracht naar de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Vandaag wordt een zeer zonnige en hete zomerdag met temperaturen tussen 29 en lokaal 31 graden. Door de zwakke wind blijft de warmte hangen en volgt een zwoele zomeravond. Ook de nacht brengt nauwelijks verkoeling. In de steden blijft het rond 22 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

door Jack de Nijs in de jaren 70. Hij kende groot succes in Nederland, België, maar ook in Duitsland. Hij is 76 jaar en woont intussen in Indonesië, die Nick McKenzie. Goeie voormiddag, tot 12 uur nog Lunchbox op Radio Ludo. Gaan we liedjes draaien van Billy Ocean, ook van Nancy Holloway, tot zelfs Alice en Battiato. In de krant straks een krantennieuwsje over een Nederlands publiek geheim. En we hebben ook de terugblik in de tijd, dag op dag vandaag op 28 juli, gaan de weetjesstrommel ook bekijken. Het gaat hem over het kortste adres ter wereld. En nu muziek van Roy Orbison.

Nieuws uit de krant in Nederland. Er is een advocaat opgepakt die maar liefst 400 vonnissen had verzonnen. Met die fictieve uitspraken kon hij ruim 1 miljoen euro aan kosten declareren. De fraude kwam aan het licht toen een rechter merkte dat bepaalde zaken nooit hadden plaatsgevonden. Onderzoek wees uit dat de advocaat jarenlang ongezien zijn gang kon gaan. De collega's reageren geschokt op de omvang van de oplichterij. De man riskeert een celstraf en definitieve schrapping uit het advocatenregister. En de zaak geldt als een van de grootste juridische fraudegevallen van de afgelopen jaren in Nederland. Een advocaat die maar liefst 400 vonnissen had verzonnen om 1 miljoen euro in zijn zakken te stoppen.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

De zomertijd brengt altijd bijzonder mooie zomerhits terug naar boven. Hè? Zoals de Full House er waren met Standing on the Inside in 1976. En Alicia Battiato daarvoor nog eens. Wij zijn Radio Luto, zo dadelijk terug in de tijd met de nieuwsfeit dag op dag. En nu Standing on the Shadows of Love. Dit zijn de Four Tops.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: We keren nog eens terug in de tijd, vandaag op 28 juli. 1993, toen vertrok de blinde Amerikaanse zeiler Hank Dicker vanuit Baltimore voor een indrukwekkende solozeiltocht over de Atlantische Oceaan. Ondanks zijn visuele beperking liet hij zich niet weerhouden om deze enorme uitdaging aan te gaan. Met behulp van spraakgestuurde instrumenten en een aangepaste boot navigeerde hij zelfstandig de veranderlijke oceaan. Zijn tocht symboliseert niet alleen moed, maar ook technologische innovatie en menselijke veerkracht. Dekker krijgt wereldwijd aandacht en wordt een bron van inspiratie voor velen. Zijn reis toont aan dat de fysieke beperking geen grenzen hoeven te vormen voor ambitie. Het avontuur markeert een mijlpaal in de geschiedenis van het solozeilen. Het vertrek van de blinde Amerikaanse zeiler Hank Dicker uit Baltimore op 28 juli 1993.

0: Jaren 60 werk van Nancy Holloway. Tom van Pijk om sa hier op Radio Ludo. Het is iets voorbij 11:30. Goeie voormiddag. Ik heb straks nog een liedje van Billy Ocean hier op de radio. En nu Anthony Quinn met I Love You. You Love Me.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

we two. Adds up to I love you, and you love me.

Martha Raisin the Vandellas met Dancing in the Streets uit 1964. Later hebben we ook de Rolling Stones dit liedje gecoverd. Met de Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Get Going, daarvoor nog eens. Wij zijn jouw toonaangevende retroradio, zo dadelijk de weetjes trommel erbij met het kortste adres ter wereld. En dat bevindt zich in Frankrijk. Voor zo.

0: Okay. Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Het kortste adres ter wereld, daar hebben wij het vandaag over. In Frankrijk is er een dorp dat Ypsilon heet. Werkelijk, letterlijk het kortste adres ter wereld. Het Franse dorpje Ypsilon ligt in het noorden van Frankrijk, in de regio Somme. Met slechts één letter in de naam heeft het officieel het kortste plaatsnaambord ter wereld. De inwoners worden met een knipoog Ypsiloniers genoemd, naar de letter Ypsilon. Het dorp telt maar zo'n 80 inwoners en is daardoor toch beroemd geworden. Toeristen stoppen vaak even om een foto te maken met het unieke plaatsnaambord. Kortste adres ter wereld, dat ligt in Somme in Frankrijk.

De middag komt eraan bij Radio Ludo. Dave, Baby Cortis nog en die Happy Organ. Straks de jukebox aan met jouw toonaangevende retro-hits de middag door. En om 5 uur Koen Baks. En nu nog de Floppy Fimalai met Which Way You Going, Billy. Maak er een hele mooie dinsdag van. Een zonnige dinsdag. Afkoelend met jouw muzikale radio. En tot morgen vroeg na Ludo Wijnen voor een nieuwe Lunchbox.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Studeren en feesten gaan op Pukkelpop dit jaar hand in hand. Hasselt Studentenstad, U Hasselt, de hogescholen en Pukkelpop openen op woensdag 19 augustus een speciale blokbar in de clubtent op de Weide. Tussen 9 en 6 kunnen studenten er in alle rust studeren en krijgen ze een backstage rondleiding en een optreden. Vanaf donderdag verhuist de blokbar naar de Bootstraat 9, vlakbij het festivalterrein, zodat blokkende studenten toch niets van de festivalsfeer hoeven te missen. Inschrijven kan via de website van de stad Hasselt. Bij snelheidscontroles in de politiezone Laanaken-Maasmechelen zijn afgelopen weekend 824 bestuurders geflitst. 7 van de overtreders zullen zich bij de politierechter mogen verantwoorden waarom ze veel te snel reden. Een van hen is een bestuurder die op de Steenweg in Laanaken 135 km per uur reed, waarbij 70 km per uur is toegelaten. Vandaag wordt een zeer zonnige en hete zomerdag met temperaturen tussen 29 en lokaal 31 graden. Door de zwakke wind blijft de warmte hangen en volgt een zwoele zomeravond. Ook de nacht brengt nauwelijks verkoeling. In de steden blijft het rond 22 graden.

tussen kortere kalouwen, blauw zijn zijn bert. Meisje, oh een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch diezelfde.

Dan hoort je en dat ziet een groot gat aan de stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, perd. Het perd stapt voor door veel diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Musnepstraat had er niet van dood. Drie zijn stank is een ander zijn brood. O, blanche, blanche, blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zonhoven zijn gisteren twee vrouwen zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde rond 7:30 's morgens op het kruispunt van de Kempse Steenweg en de Heuveneindeweg. De slachtoffers, een vrouw van 32 uit Nieuwerkerken en een vrouw van 39 uit Zonhoven, werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar. Rond 10:00 was de weg weer volledig vrijgegeven. Bij Speedline Slot Racing Club in Diepenbeek nemen wekelijks 40 piloten het tegen elkaar op met telegeleide miniatuurauto's. Een opvallende verschijning in deze mannenwereld is de 20-jarige Zita Kremers. Ze reist al 14 jaar mee en behoort inmiddels tot de absolute top van de club. Na het overlijden van haar vader, die haar de passie bijbracht, blijft de club voor haar een bijzondere plek van steun en eerbetoon. Vandaag wordt een zeer zonnige en hete zomerdag met temperaturen tussen 29 en lokaal 31 graden. Door de zwakke wind blijft de warmte hangen en volgt een zwoele zomeravond. Ook de nacht brengt nauwelijks verkoeling. In de steden blijft het rond 22 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daar voor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig. Leuk!

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Studeren en feesten gaan op Pukkelpop dit jaar hand in hand. Hasselt Studentenstad, U Hasselt, de hogescholen en Pukkelpop openen op woensdag 19 augustus een speciale blokbar in de clubtent op de Weide. Tussen 9 en 6 kunnen studenten er in alle rust studeren en krijgen ze een backstage rondleiding en een optreden. Vanaf donderdag verhuist de blokbar naar de Bootstraat 9, vlakbij het festivalterrein, zodat blokkende studenten toch niets van de festivalsfeer hoeven te missen. Inschrijven kan via de website van de stad Hasselt. Bij snelheidscontroles in de politiezone Laanaken-Maasmechelen zijn afgelopen weekend 824 bestuurders geflitst. 7 van de overtreders zullen zich bij de politierechter mogen verantwoorden waarom ze veel te snel reden. Een van hen is een bestuurder die op de Steenweg in Laanaken 135 km per uur reed, maar maar 70 km per uur is toegelaten. Vandaag wordt een zeer zonnige en hete zomerdag met temperaturen tussen 29 en lokaal 31 graden. Door de zwakke wind blijft de warmte hangen en volgt een zwoele zomeravond. Ook de nacht brengt nauwelijks verkoeling. In de steden blijft het rond 22 graden.
4: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
5: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
4: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
5: Schat, dat is een goed gedacht.
6: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.

aan de middle of the road met zangeres Sally Carr, die alweer haar muzikale carrière moest stopzetten wegens een zware hersenbloeding die ze kreeg in 2012 en een daaropvolgende beroerte. Ze is inmiddels in de 80 en ze scoorde wereldwijd samen met haar band The Middle of the Road, hier onder meer nog met deze Sacramento. Een bijzonder goedemiddag en welkom in een nieuwe Hallo Limburg.

Ja, uiteraard horen bij Radio Ludo ook onze Vlaamse klassiekers. En dit was Willy Sommers en een lied voor alle eenzame meisjes. En dan naar de hit Blue Bayou, origineel van Roy Orbison. Maar heel wat mensen denken meteen aan Linda Ronstadt. Zij coverde het in 1977 en scoorde daar een gigantische wereldhit mee. Ook later hier in de Lage Landen nog succesvol gecoverd door onder andere de Volendamse zanger Piet Veerman. Dat was alweer in 1980. Maar nu dus Linda Ronstadt en Blue Bayou.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

Dat was een Peter Maffay en Zo Bist Du. Zometeen nieuws uit Genk na dit trio Belle Époque en Black is Black.

gast nog even terug naar de disco-hit uit de jaren 70 hier bij Radio Ludo. Je hoorde Belle Époque en Black is Black. En 125 jaar geleden werd in Genk steenkool ontdekt, een vondst die de stad voorgoed zou veranderen. De mijnen brachten duizenden mensen uit binnen- en buitenland naar Limburg en legden de basis voor het Genk van vandaag. En dat jubileum laat de stad niet onopgemerkt voorbij gaan, want vanaf nu tot en met zondag 2 augustus staan de voormalige mijnsites, expo's en verhalenvertellers opnieuw centraal. En meer informatie vindt u via visitgenk.be en klik dan door naar steenkool.

Dat was hem, Adamor en Inch'Allah. Volgende week maandag 3 augustus dan start de aanleg van de nieuwe fietsoversteek in de Overdemerstraat in Kuringen. Deze fietsoversteek maakt deel uit van de nieuwe fietsverbinding langs de zuidrand van Prins Beemden. Gedurende deze werken wordt de Overdemerstraat ter hoogte van de werfzone afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen zich van en naar Kuringen verplaatsen via een lokale omleiding. De werken gaan ongeveer 3 weken duren.

Ja, het was zo'n beetje een smeekgebed van Paul Anka en Don't Ever Leave Me. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 28 juli. En daarvoor gaan we naar Zweden. Jawel. Eerst nog The Emotions. En straks heb ik ook nog muziek van Mickey en Sylvia in Love is Strange.

En dat kunnen we alleen maar beamen. Love is Strange. En dat waren Mickey en Sylvia. En dan gaan we terug, dag op dag, naar 75. Want dan is er SOS van ABBA. Het wordt een eerste transatlantische nummer 1 hit. Want behalve in enkele Europese landen komt de single ook uit in onder andere Australië en Zuid-Afrika. Ze staan meteen aan de top. En in 89 komen we de melodie van het refrein opnieuw tegen in die après-ski hit Bring Me Edelweiss van de band Edelweiss. En iconen als John Lennon, Pete Townsend en Ray Davis zijn lovend over deze SOS van ABBA.

Ja, dat was ABBA en SOS hier aan het einde van dit eerste deel van deze Hallo Limburg. Heel graag tot zometeen voor deel 2.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Dat was hem, Cat Stevens, en dat hier bij het begin van het tweede deel van deze Hallo Limburg. Heel fijn dat je bij ons bent, dit is Radio Ludo en zometeen Freddy Breck en die zonne geht auf.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Boudewijn de Groot en meester Prikkebeen. Ja, het gaat weer erg heet worden de komende dagen. Morgen zeer zonnig en heet met extreme maxima tot 35 graden. En dan volgt een tropische nacht en ook donderdag wordt een zoele dag met maxima rond 33 graden. Later is er wel kans op een plaatselijk onweer. En vanaf vrijdag tot en met na het weekend blijft het nog altijd heel warm bij maxima tussen 25 en 30 graden.

0: Mooie plaat van Pat Boone en Love Letters in the Sand. Straks gaan we het hebben over de oversterfte tijdens de hittegolf die eind juni nergens zo hoog was als hier in België. Eerst nog een triootje van muziek met straks Dewey D en de Starlighters in de Peppermint Twist. Ik heb ook Freddy Beersey en Le Metec. En starten doen we onder meer met Vicky Carr.
1: Tell myself what's done is done. I tell myself don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings

Dat was Dewey D samen met zijn Starlighters in Peppermint Twist. Ja, en ondertussen wordt duidelijk dat de oversterfte tijdens de hittegolf van eind juni nergens zo hoog was als hier bij ons in België. Er stierven 1747 mensen meer dan normaal, zo meldde Sensano toen. Intussen zijn de cijfers binnen van andere Europese landen en meldt Euromomo, het netwerk dat de mortaliteit in 27 Europese landen met elkaar vergelijkt, dat België van alle landen het zwaarst werd getroffen. Met onder meer 48% meer overlijdens dan anders leden we zwaarder dan bijvoorbeeld Frankrijk met plus 23% en Nederland plus 13%. Nochtans was het ook daar even warm.

Ja, dat waren ze Spooky en Sue met het welbekende You Talk Too Much. En basisscholen in Hasselt doen elke dag hun best om elk kind alle kansen te geven. Nu op drukke momenten of bij specifieke activiteiten kunnen ze daarbij wat extra hulp gebruiken. En daarom zoeken ze mensen die als vrijwilliger willen bijspringen op school. Ze bekijken graag samen met wat past bij jouw beschikbaarheid, interesses en talenten. En wil je er meer over weten? Wel, surf dan even naar de website van de stad Hasselt en dan klik je door naar nieuws en daarna naar basisscholen helpende handen.

Frank, I feel and I remember you. Zometeen ons muzikaal feit, maar ik heb eerst nog een plaat klaarstaan. Dat wordt deze van de Shy Lights, een bekende tune. Luister zelf naar deze Have You Seen Her?

Naar de Shy Lights en Have You Seen Her. Dan gaan we dag op dag terug naar 87, want dan wordt de debuutsingle van Kylie Minogue uitgebracht. Ze is dan 19 jaar en in haar thuisland al reeds een ster, dankzij de tv-reeks Neighbours. Het nummer is een cover van die hit van Little Eva. En die Locomotion is trouwens de eerste in een reeks samenwerkingen met producers Stock, Aitken en Waterman. Hier wordt het nummer pas in 1988 een hit, nadat Kylie met I Should Be So Lucky was doorgebroken. Maar wij doen het dus met de Locomotion.

Dat was hem, Willem Duin. En Willem, aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dus heel graag tot dan.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren, maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.

Giacomo zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

0: Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve sterren krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen. Met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Jouw liefde evergreen.
2: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach en dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel, maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.